0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Uilsenhui, Knarreneje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vannacht een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. No. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Uit het hoge heksel komt de... Oh, oh, stop. Oh, ja. Neemt u mij maar een ogenblikje niet kwalijk, luisteraar, maar...
1: Zegt u het maar.
0: Ik had een vraag.
1: En

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Maar het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser. Wat? Een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het me, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. Ja. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken en dan laten ze je inslapen. Maar het allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd als het zo helemaal zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Het voelt allemaal... Zo, de hier... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook geen last meer verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet het goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou. Nou, die nog, dat was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh ja, elektrische deken. Nou, en
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Bob de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Het is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon 4 dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. En hier staat een artikel, het is uit maart 1965. Wij waren het land aan het opbouwen, maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. Dat is het beste uit de vampirex. 1959, we waren het land aan het opbouwen. Wat de man kan doen. Ook al bent u al lang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, er was überhaupt niks te eten in die tijd. Je kon je een hond koken en zo. Water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Au, heet. En vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen. Dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen het zien. Wat je toen in die tijd, dat waren van die 2-persoon zakken, die kon je er overheen trekken. En was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen, om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret. Dat lijkt het ook, hè? Ook zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest, zeg. Uit Oost-Duitsland. He? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land met allemaal die potjes. En zo. Scheisse, denkt hij bij zichzelf. Ben ik weer eens... Zo is ook de Alfred babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen eigenlijk, hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid... maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd in. Heeft hij niet in de gaten, begint hij meteen te eten. Komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid. Gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
Ja, dat moet. Ja, daar kunt u wel om lachen, maar. Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Ik kan beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk, hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die, hè, die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken.

0: 当女来
1: 呀，
0: 来 een lied over schaars. Op een ijsbaan schaars men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaars men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfstedentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook al niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is.

Het is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Hoe heeft er zin in? Overdooi gesproken, in Wereldoorlog 2 werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een

Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden met een Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hé, hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

Prima. Ga eens dat zingen? Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè?

0: Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken hoor. Doe even mijn schoenen los als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had. Nou, toch is het pauze. Kunnen jullie meteen even gaan kijken of je jas er nog hangt? Oh, er wordt hier gejat als de raaf, hoor. Als het een beetje leuke jas is, is die weg. Nou, ik ga u vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen... mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts... dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn... want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong van het kapotte stoplicht. Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeambte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Oh, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, het zou niet kunnen. Hè? Alhoewel. Oh, ze kunnen veel hoor in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. Hè? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Sonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik, ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang, dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen... zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholt, daar is hij. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden. Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het loop eens een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Stenotype?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doe iemand tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag het.
1: Nee, man, je bent dom. Ja.
0: Nee?
1: Oh, je bent bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent bordok. Bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee.
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi ramas speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant.
1: niet, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt er. Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee, nee. Gefeliciteerd, joh. Ik kom uit de gordel van Smara.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smara.
0: Ja. Wat dit jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smara... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië. Uh-uh. Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen
1: nee.
0: dan? Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk. 1,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg. Gooi hem niet weg. Maar lever hem in.

heb ik even, jullie hebben hem een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft hij Vamos misschien gezien? Iemand Vamos? Ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's. Jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar. En me kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven. Met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet, lul lekker verder. Maar ja, dan was het ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Het kan, het kan. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het blijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen. Joh, niet normaal. En als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kijk, het is...

0: gaat haar houdt toch op? Het is heel belangrijk. De boeien.
1: Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik. Die deelden ze met elkaar. En ik had zo'n oor op die tafel. Hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fox. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Oh, anaal. Ik dacht, jezus. En die andere helemaal niet van, die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Anaal dit en anaal dat. En ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaal zo... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt, dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plussen, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, nou, ja, oh, lekker anaal. En toen zeiden ze, en ik denk, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zei ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. En als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft nog over voetballen praten en zo. Klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou, verdomme nog, ik ben toch bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Nou, goed. En dan gaat... wordt er... dan moet je tempo opvoeren. Als je... En als hij gelovig wordt, als je hoort... Oh God. Dat ding heeft zo'n doppie erop. Zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat...

als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, wat ben je allemaal aan het doen? Drie vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik zei, hou er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dat je denkt... En hij weet als ik ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Zoals,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

I'm gonna just, that's what I'm gonna do.

0: je overdop lyrics en...
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, ja. Maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Maak een sfeertje, Shostakovich,
1: Ja, maar kijk, Wouters die... Sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wist Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
3: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zij erachter staan. Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammer hangen, joh.
0: Ja. Jongens, oké. Okay. Ja, de aankomst in Israël.
4: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
3: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond wel naar Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werd het Dat gezien. Dan kon hij 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
3: Laten we doorgaan. Excuus.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Komt hij aan in Bethlehem? Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
4: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
4: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vanuit hun huis gezet. Ja. Alle

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon en wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden en aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen, Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek om kijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction.

0: verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op zo'n moment, flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 7:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askinje.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de doucheruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak ik de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
1: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer, Gerard. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Gaat met jou? Zie ik dan nog goed? Heb jij Indonesisch? Je hebt Indonesisch bloed, toch?
1: Ja.
0: In je gezicht. Maar nee. Kom je echt uit Indonesië?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Hoe oud ben je dan?
1: 37.
0: 37. En ben je geadopteerd?
1: Ja.
0: Echt waar? Triest. Nee, maar ik ben ook een paar keer geadopteerd. En ik vind het... Hoe heet je? Heb je ook een Indonesische naam?
1: Nee.
0: Nee? Welke naam wel? Dan?
1: Bellen.
0: Bellen. Ah, wat mooi. En heb je nog broers en zussen veel?
1: Biologisch of...
0: scharrel. Heb je veel scharrelbroers? Nee, heb je veel broers en zussen nog, biologisch inderdaad? Ja?
1: Ja.
0: Echt waar, hoeveel dan?
1: Ik denk stuk of zeven.
0: Stuk of zeven. En zijn die allemaal naar een ander land gegaan?
1: Nee, die wonen daar nog.
0: Die wonen daar nog. Alleen jij bent weggegaan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jij bent geadopteerd. Ik heb dat ooit verzonnen om publiek te krijgen. En, snap je? Het is gewoon heel toevallig. Dat wat voor jou enorm tragisch is, dat voor mij gewoon een soort spelletje is. Weet je wel? En dan denk je, is dit toeval of niet? Ik kan je vertellen, dit is geen toeval. Want hier zijn al jouw zeven broers en zussen niet! En... Maar... Er zijn nog veel meer mensen niet! Mag ik zeggen dat je een prachtige vrouw bent? Je hebt het mooiste gezicht dat ik deze week gezien heb. Zeg maar. En ik heb heel wat gezichten gezien. Nee, zeg maar. Goed. Even. Ik ben niet mijn tekst kwijt of zo. Die staat gewoon hier. Maar. Laat ik het zo zeggen. Ik werd gebeld door de bezige bij. En. Zij vroeg aan mij, wil jij een boek schrijven? En snap je, Mulis is dood, Reef is dood, die andere gast, dood. En wil jij een boek schrijven? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Hè? En toen kwamen zij met heel veel redenen. En die heb ik allemaal weten te weerleggen. En uiteindelijk is het ervan gekomen... Maar ik heb een kinderboek geschreven. Ik heb een sprookje geschreven. En ik heb nu twee alinea's af. Mijn uitgever twijfelt enorm. Is ook een beetje een twijfelkontje. Maar goed. Schat van een vent hoor. En het is geschreven voor kinderen tussen de vier. Dus je moet maar even kijken. Ja, het is een hele ingewikkelde groep. Maar goed. Heel veel plezier. Kinderen. Heel lang geleden woonde er eens een prins. Een prins in een paleis. En deze prins woonde in zijn paleis tezamen met zijn lakeien. Alwaar onze prins alles had wat zijn hartje maar begeerde. Tenminste, dat dacht onze lieve prins. Want, lieve kinderen, op een ochtend werd onze prins wakker met een naar gevoel in zijn onderbuik. Namelijk het gevoel dat hij iets miste. En veel vriendjes had onze prins niet, dus al ijsberend door zijn paleis kwam onze prins op een fantastisch idee. Laat ik mij naar de veemarkt begeven, waar ik kan kijken of mijn dierbare volk onderhevig is aan hetzelfde nare onderbuikgevoel. Al aangekomen op de veemarkt stapte de prins uit zijn koets en vrijwel meteen viel zijn oog op een meisje. Een meisje bij een stalletje. Een meisje in een roze t-shirt. En dit meisje in haar roze t-shirt sprak bij de prins zeer tot de verbeelding. Want, lieve kind.

0: Kinderen. Roze is natuurlijk niet alleen de kleur van de liefde of de kleur van de onschuld. Nee, roze is natuurlijk vooral de kleur van de binnenkant van je kut. Hé, hey, jij daar met je shirt, zei de prins. De prins stapte op het meisje af en zei... Could you be the most beautiful girl in the world? Could you be? De prins vond het super gaaf dat hij niet alleen de prins was, maar ook daadwerkelijk een nummer van Prins deed. Maar het meisje was niet onder de indruk en zei meteen... Ach, je mag dan wel de jonge knappe prins zijn, maar ik heb helemaal geen zin om de zoveelste in het rijtje te zijn. Ach, sprak de prins, ik denk dat jij, meisje, net zo goed weet als ik, dat hoe langer jij wacht, hoe langer dat rijtje wordt. Touché, sprak het meisje, en ze liet een vrij groot stuk van de kut zien. Ja, lieve kinderen, het meisje had natuurlijk net zo goed meteen de gehele kut kunnen tonen. Maar ze voelde diep van binnen al te goed aan dat al haar macht lag bij het feit dat de prins wilde weten wat voor soort kut het meisje dan wel niet bezat. Natuurlijk kon de prins een en ander wel opmaken uit haar wenkbrauwen. Maar dit, lieve kinderen, betreft natuurlijk alleen de haargroei. Nee, of het roze gedeelte er zo helemaal uithing. Of dat de boel netjes geproportioneerd was. Zo, taak! Dat wist hij niet. Even tot hier. Ik twijfel enorm over dit segment, omdat er natuurlijk allerlei woorden in zitten. Zoals geproportioneerd. En ja, dat is niet voor kinderen. En oh ja, en ik wil ook niet dat je nu in de zaal zit. Vriend. Ik heb zo'n kut waar het zo helemaal zo eruit hangt. Wat is daar mis mee, snap je? Ik zeg toch niet, daar is iets mis mee. Ik zeg alleen dat er een verschil is. En wat je vaak ziet als het fictie betreft is... ja, toch wel dat het eerder gewoon netjes taak, weet je wel? En niet zo... Oh ja. En ik zeg niet, oh, het een is goed, slecht, deelt zo in voor jezelf. Nee, ja, fictie is tak. En dat duidt wel op dat als de meeste stemmen gelden... ja, dat het gewoon netjes zo tak is. En niet zo... Snap je? De meeste stemmen gelden, ja. En ik heb nooit gestemd, hoor. Kan ook helemaal niet. Er is niet iemand met een soort kutte petitie die dan zo... langs de deuren gaat van, wat vind jij? Nou, ik zou dat ook heel raar vinden. Ik zou ook meteen zeggen, ja, hallo, laat me met rust, joh. Wat is het nou voor vraag? Laat me met rust, jongen. Ik ben een boek aan het schrijven. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat zij denkt, ja, hallo, tuurlijk kan ik meteen de gehele kut tonen. Tuurlijk kan dat. Maar wat als het hem niet bevalt, snap je? Dan gaat hij er vandoor, heb ik me kwetsbaar opgesteld en dan is hij gewoon weg. Is dat wat je wil? Nee, oké, dan moet je het volgens mij niet doen. Oké, volgens mij is het dan beter als ik het niet doe. Oké, dan doe je het toch niet? Heb je en je eigen waarde behouden en is hij nog steeds nieuwsgierig? Hartstikke goed, toch? Ja, nou, dat is wel goed. Oké, ben je tevreden dan zo? Ja, ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. En zo, lieve kinderen, ontstaat schizofrenie. Nou, zei de prins, ga je nou nog mee of hoe zit dat? Nee, zei het meisje. De manier waarop jij jonkvrouw benadert, die bevalt mij voor geen meter.
1: Godverdomme! Jezus! Wie de fuck ben jij om mij af te wijzen, jongen? Ik ben een fucking prins! Ik ben kinkerrijk, jongen! Ik kan zo 80 hoeren huren, die naai ik allemaal in mijn paleis precies op de manier waarop ik dat zelf relaxed vind. En dan denk ik nooit meer aan jou, met je vieze, oude, gore kleren en je soort van, als de zon zo staat, snorachtig iets.
0: Fluisterde de prins. En de verwende prins sprong op zijn paard. Van woede. Heel vaak.
1: Net zo vaak tot het arme dier door zijn hoeven zakte en ter plekke kwam te overlijden. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Hoe? Hoe? Who let the dogs out? En het meisje herkende voor de tweede maal een nummer niet. Dat was ver na haar tijd. Ach, zei het meisje. Kom jij maar lekker bij mij slapen, dan slaap je in elk geval droog. Ja, mompelde de prins in zichzelf. Dat zal wel, ja. Nou, snap ik ook niet. Goed, hoe ben je hier dan? Ik ben met de benenwagen, zei het meisje. En ze wees naar een volkomen ondefinieerbaar vehikel gemaakt van hout, blikjes en een stuk of 30 benen van dode mensen. Nou goed, weet je, ja, nee, maar ik merk dus dat jullie denken, hallo vriend, wat is nou de moraal van je verhaal? De moraal van mijn verhaal is, doe gewoon relaxed. Ja, doe nou gewoon relaxed. Want er is, ik voel, de hele avond voel ik al iets waarvan ik denk, het is niet oké.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon en wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden en aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, hè, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niets te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die is keihard, dat is echt heel erg pijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, gaat helemaal rollen zo, ah! Dan zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt op de grond zo, ah, mijn benen, ah! En komt de scheidsrechter eraan, vuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook echt een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, oh, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Okay, vrije trap, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen, ik kom een heleboel op af zo. Hij zegt, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen. Want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoor, dan haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zou het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal, zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche?
1: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou keihard kijken. Oké, ga maar echt keihard kijken. Dan ga je zeker keihard kijken. Oké,
0: ready. Ik ga hem ready. Neem hem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo precies zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan zo naast elkaar staan zo. Er komen andere bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen hoor, zodra je zich omdraait. Zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra je zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Ja. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En die zegt zo, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denken van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook. Een goeie

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
4: Nou,
2: gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Geh was ehren zur Krog. Geh was ehren, ja. Nicht so klein beetje ook, wat ik kan wel zeggen, wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. Dus ketting roken. Je kan wel zeggen, wel, als het ware, wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij, wel, zwarte met zonder melk. Maar goed, je kent ze niet buiten, hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus daar is dus 4 keer 25, daar is nog altijd... Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus je kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En dan kan ik er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, dan hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mok dan? Ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt, neem het toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dan kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt, gooi wat doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Ik zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Dan holde ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar oh, goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor. Mijn man, hoor, begrijpt het wel. Want kijk, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar oh, mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht happen, samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht happen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook, want dan zat Vicky zat zo awesome op de baarkruk altijd, weet je. En dan vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet hoor, die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, dan zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen wou, geef mijn portie maar aan het bossie. Oh, nou drinkt mijn man dus aan zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor, hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doktoren, zie, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou me zeggen, dus als je hem inneemt, dat je gelijk nooit meer rook. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik er kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. Oh, hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk arts. Hij zegt, rookt u nou ook na de geslachtsgemeenschap? Ik zeg, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet.

0: Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou ook weer wat. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon. Dat is namelijk zo, mijn zoon is namelijk lid van die no smoking generation. Ik zou maar zeggen van dat je niet mag roken en zo, weet je. Had ook allemaal van die posters, had hij op zijn kamertje hangen van een ander het helaas faal en zo. Er helemaal galisch van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 pakje per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Oh, die zegt ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk wat, die roken dan misschien wel niet aan zijn ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hei, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kan die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja. Om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst, heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor. He, dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor. Vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. Maar van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor. En ik zag meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig. Ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zomaar terug. Dus ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wordt er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zware sek. Dus ik blij, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen de boven.
1: Uur per dag. Mix 24.

0: the orders around here. You don't
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Nee, het moet weg, het moet weg. Dus ik probeer het zo weg te stoppen in mijn rugzak en het ging niet. Ik denk wegwezen, wegwezen. Dus ik wil weglopen en daar gebeurt het. Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. He, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je zakkie kijken? Dus ik zeg, nou, alsjeblieft. Hij kijkt erin, hij zegt, alles in orde. Ik zeg, dat dacht ik wel. En zegt hij, nou, mag ik dan ook even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. Dus, nou, dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Ik dacht eerst dat hij op zoek ging naar het magnetische noorden, weet je. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest. Hè? Op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen. Nou goed, hij belt de politie. Ik sta naast hem. Hij zegt niks, ik zeg niks. We staan elkaar een beetje zwijgend aan te kijken en het begon toch een beetje een rare homo-erotische situatie te worden waar ik helemaal geen trek in had.

0: Die kijken me aan. Ik zeg, Jozef, heel veel plezier straks met tandenpoetsen. En ik loop gewoon weg. En hij blijft er staan met mijn zakje. Nou ben ik zo benieuwd wat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, op een bepaald moment komt natuurlijk de politie. En dan staat hij toch met iemand anders.
1: Mix 24. Don't you ever try to leave me.

l'avant-bureur. Oh, dat hoeft niet. Wie had u gesproken? We hebben tot u het ook hebben gehad, tot u het wou. Meneer Eddie. Ja, dat is goed. Ik roep even aan. Moment. Meneer Eddie. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon met elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze het hier, al zit er een knopje. En als die nou gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een big klein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddie onder het knopje zit. De Lat. De Lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddie. Ik heb namelijk helemaal meneer Lat voor aan de telefoon. De Lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mijn over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mijn over. Hallo meneer Lat. Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Nou, dan ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo, ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. Gisteren liep ik ook zo ervoor, hè? Zo heen en weer, heen en weer. Stond er een meisje voor het raam, die klapte, die zegt, kom eens, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefoniste. Ze zegt, nou, dan spring ik wel even in. Doe ik wel even. Alleen, oh, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie.

zeggen we eens. En weet je of het ook was? Dat ik er echt helemaal was? Zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je kunt? Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even. Nog even voor meneer, hoor. Hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont daar, jongen. Nou, en dan riepen ze maar van... Muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten. Niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En toen zeg ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor. Daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddy nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Andy, toestel 9. Ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dat je kunt, mijn baas? Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, juffrouw,
Ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Hey, een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Dat hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met Interauto Garage, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Kilometerbeurt. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. Oh, het is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een bas tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, waar bent u door? Nou, hij had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij Apkoude. Daar heb ik hartstikke veel zin in, jongen. Vind ik zo leuk. Nou, met Interauto Garage, goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees, how do you want jou te spreek? Hoe? Mr. Eddy. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekont?

0: denk je of dat Thijs vandaan belt?
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik je nog nooit gehad. Nog nooit dat het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

bewijs een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh jeez, ik heb helemaal English People's Beyond the phone. Leuk, hè? Ja, alles is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk, ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek?
1: Ik werk in marketing.
0: In de marketing? Hé, wat leuk, ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital?
1: Een stukje digitaal.
0: Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes.
0: Zes mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
1: Bert.
0: Bert. Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
1: Bloemeninkoop.
0: Bloemeninkoop? Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkopen. Yo, en tulpen? Doe je tulpen?
1: Nee.
0: Nee? Nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch?
1: Nee.
0: Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
0: nee, nou ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Aalsmeer, hoe heet dat bedrijf?
1: Verbeek.
0: Verbeek, wat leuk. Dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens. Stop daarmee. Wat mooi zeg. En zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk. Dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar. Zeg. Wat heerlijk, Bert. Wat goed zeg. En hoe heet u, meneer?
1: Emiel.
0: Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.

0: 24.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk. Maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mijn eigen van, heb ik geen werk meer. Maar toen kwam de baas naar mij toe. En zei de baas tegen mij van, oh, ben maar niet bang hoor. Voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer, dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. When I broke my leg. En dan komt het eerste geplet. I broke my leg. And I couldn't do my word no more. So they said to me, you better go home until your leg is better. Went home, and after a while, my leg was better, and I went back to work, but somebody else had taken off my job, and I thought I didn't have a job no more, but then the boss came to me and he said, for you, I have another job. En, tweede geplet. We gaan erover. Ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen, Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja. En die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden. Maar toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen. Als ik bij hem was, en toen zei hij van, oh, ja, dan is het goed. En mijn moeder, she was walking with my dog Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And the man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house. And I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Laatste geplet. Gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd. En die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. And my mother, she was cooking extraordinary food. And sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I'll do that for you. And I said, thank you, mama. Thank you so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you. And I said, mama, I love so much. And if you ever break your leg, mama.

soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Ook een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat, dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaert. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslis je om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hij slaapt, zodat hij maar niet op moet antwoorden. Ja. Ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond. Hè. En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat super vies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ja, ik heb dat nog gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graag? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak opeten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakkes aan de kak opeten. Dat is toch wat gedoe, als dat het enige is. Ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
2: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo. Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo. Nee, Bert. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt.
1: Oh my god, tijgerattack.
0: Keur licht. Zo. Mijn god, zeg.
1: Bandolero. Je verwacht het niet, hè? Je verwacht... het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh.
0: Jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen, dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is, dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je, als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
1: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
0: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt, dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet. Maar ja, je gokt er niet op, hè? Nee. Ja, er is ook niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Ja, Let op. Hup. Yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh, shit. Oh, wat ba... Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Ah! Oh! Ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En dan, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
2: Wat vergeet je dan?
0: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
2: Jawel, vertel!
0: Oké, ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Maar er gaan zo met hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het toch even uit.
2: Nou, begin dan.
0: Ja, goed. Dames en heren, ik heb... Ik moet toch even uitleggen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui.

Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. Zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens de seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, Jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee schat, sorry vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee schat, sorry vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik. En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargen. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg maar, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht met dit geluid. Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom.
1: Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten.
0: Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar wacht, nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is en dat is het niet, gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje en ik denk, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor. Gewoon. Marktplaats. Nou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in, 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dat had je maar niet moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel voor dat kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu naar de bel, moet je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik had er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand... Ja, die man van Marktplaats zelf.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.